0: Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op de RO.
1: U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws samengesteld voor de Ero. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op de RO.
0: U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

0: Dit is de Arrow. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws samengesteld voor de Arrow. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op de RO.
0: Luister alle mooie muziek en programma's via ro.nl, internetradio of de app. Altijd en overal.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws samengesteld voor de Ero. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op de Ero.
0: Luister alle mooie muziek en programma's via ro.nl, internetradio of de app. Altijd en overal.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws samengesteld voor de Ero. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op basis als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlán de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. In het Groningse Winschoten zijn 2 mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. De politie meldt dat er ook is geschoten, maar kon dat nog niet direct bevestigen. Rond 22:30 gisteravond kwamen er van verschillende personen meldingen binnen over een conflict in de zuidwesthoek van Winschoten. Agenten trokken ter plaatse 2 gewonden aan die meteen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van deze slachtoffers is nog niets bekend. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RO.
0: U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws, samengesteld voor de Ero. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlán de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. In het Groningse Winschoten zijn 2 mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. De politie meldt dat er ook is geschoten, maar kon dat nog niet direct bevestigen. Rond 22:30 gisteravond kwamen er van verschillende personen meldingen binnen over een conflict in de zuidwesthoek van Winschoten. Agenten trokken ter plaatse 2 gewonden aan die meteen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van deze slachtoffers is nog niets bekend. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RO.
2: Kinderen horen online geen geweld te zien. Jij kunt ze daartegen beschermen. Kies daarom vandaag nog voor veilig internet op kliksafe.nl. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij. Persoonlijke klantenservice met echte mensen die je echt helpen. Dat is veilig internet zonder gedoe. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij.
0: U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

0: Dit is de Arrow. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws samengesteld voor de Arrow. In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De aanvallen waren op de steden Zaria en Tyrus, aldus Libanon. Volgens ANI, het Libanese staatspersbureau, ging het om een reeks intense aanvallen, iets minder dan een uur na de Israëlische waarschuwing. De aanvallen vinden plaats ondanks het staakt het vuren tussen de terreurbeweging Hezbollah en Israël, dat sinds 17 april van kracht is. Over en weer wordt de wapenstilstand geregeld geschonden. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland, volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlán de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RO.
0: Goedemorgen, dit is RO Radio 1. Het kanaal van de RO met muziek en gepresenteerde programma's. Geniet 24/7 van prachtige muziek, uitgevoerd door koren en muzici.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws, samengesteld voor de Ero. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. Rond 2:30 vannacht werd de brand gemeld en de brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Op beelden op sociale media is te zien dat daarbij veel rook vrij kwam. Dat was ook vanochtend vroeg nog het geval. In een deel van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert verstuurd om te waarschuwen voor overlast door de rook. Hoe de brand in Ermelo is ontstaan is nog onduidelijk. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. En Cuba zou een veilige haven bieden aan terroristische groeperingen zoals Hezbollah, zo staat in een verklaring. Op een 1 mei bijeenkomst in de Cubaanse hoofdstad Havana noemde de Cubaanse president het optreden van de Verenigde Staten intimiderend en arrogant. In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De aanvallen waren op de steden Zaria en Tyrus, aldus Libanon. Volgens ANI, het Libanese staatspersbureau, ging het om een reeks intense aanvallen, iets minder dan een uur na de Israëlische waarschuwing. De aanvallen vinden plaats ondanks het staakt het vuren tussen de terreurbeweging Hezbollah en Israël, dat sinds 17 april van kracht is. Over en weer wordt de wapenstilstand geregeld geschonden. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af, vanochtend hier en daar een bui, vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RO.
2: Kinderen horen online geen geweld te zien. Jij kunt ze daartegen beschermen. Kies daarom vandaag nog voor veilig internet op kliksafe.nl. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij. Persoonlijke klantenservice met echte mensen die je echt helpen. Dat is veilig internet zonder gedoe. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij.
3: De Logos Hoop komt naar Nederland. Stap aan boord van dit indrukwekkende zendingsschip van Operatie Mobilisatie en ontdek Gods wereldwijde missie. Met een gevarieerd programma voor jong en oud beleef je een unieke ervaring die je niet wilt missen. Boek je rondleiding en bekijk het programma op operatiemobilisatie.nl van 20 tot en met 31 mei in Scheveningen.

U luistert naar de Reformatorische Omroep. Dit is de Alpha en Omega dagopening. Elke morgen om 9 uur beginnen we de dag samen met u. We luisteren naar Gods woord en mooie muziek. De Reformatorische Omroep. Een vertrouwd geluid.

Goedemorgen, fijn dat u luistert naar het programma Alfa en Omega. Het is vandaag zaterdag 2 mei en hebben samen met u een moment van stille tijd. We lezen een gedeelte uit de Bijbel met erbij een korte meditatie en bijpassende muziek. We slaan de Bijbel open bij Filippenzen 2 en lezen daar vers 5 tot en met 11 en als kerntekst is gekozen Filippenzen 2 vers 7. We gaan lezen uit Filippenzen 2 en beginnen bij vers 5. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden, zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Omdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie degenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid Gods des Vaders. We gaan luisteren naar samenzang met Marco den Thomas, organist. En u hoort Psalm 95, vers 1, 4 en 5.

Filippenzen 2, vers 7 is gekozen als kerntekst. Maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. Als het gaat over de verhoging van Christus, kan daar nooit over gesproken worden tenzij we eerst zijn vernedering overdenken. Denk aan Efeze 4, vers 9. Vandaar dat we vandaag even terugbladeren in de schrift. Christus heeft zichzelf vernietigd. Hier wordt geen zelfmoord mee bedoeld, maar het is wel diep aangrijpend. Letterlijk betekent het verijdeld of ledig gemaakt. De kanttekening zegt, dat is, heeft het gebruik van zijn goddelijke heerlijkheid voor een tijd om het werk van onze verlossing in de staat der nederigheid te volbrengen, gelijk als afgelegd. Dit is een verborgenheid die voor de wijzen en de machtigen van deze wereld verborgen blijft, maar aan het dwaze en zwakke van de wereld wordt geopenbaard, omdat het sterke beschaamd zou worden. Wat reikt het middelaarschap van Christus hoog, maar wat daalt het diep af? Wonderlijk toch dat Hij, de God der ere, die zo hoog woont en troont, schrijde in de voederbak van Bethlehem. Dat Hij, die in het hoge en het verheven woont, schreeuwende om de melk van zijn moeder. De vleeswording van het woord kan ik niet verklaren, maar ik mag het wel geloven. Wie kan het verklaren dat Christus als vlees in de breuk wilde komen staan om te kunnen sterven? Wie dit door het geloof omhelst, ontdoet zich van alle romantiek die de wereld en de kerk heeft geïnjecteerd in het kerstfeest. Hij, die de mens gelijk is geworden, uitgenomen de zonde, maar tot zonde is gemaakt, is dienstknecht. Deze Christus vraagt vandaag niet, hoe is het zo laag met u afgelopen, maar wat kan ik voor u doen? We sluiten het programma af met het lied Met het oog op u gericht. En u hoort een uitvoering van het christelijk koor The Voices. U hebt geluisterd naar Alpha en Omega en we wensen u een gezegende dag.

Goedemorgen, dit is RO Radio 1. Het kanaal van de RO met muziek en gepresenteerde programma's. Geniet 24/7 van prachtige muziek, uitgevoerd door koren en muzici.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws, samengesteld voor de Ero. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de heersers in Israël en Iran en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. Rond 2:30 vannacht werd de brand gemeld en de brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Op beelden op sociale media is te zien dat daarbij veel rook vrijkwam. Dat was ook vanochtend vroeg nog het geval. In een deel van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert verstuurd om te waarschuwen voor overlast door de rook. Hoe de brand in Ermelo is ontstaan is nog onduidelijk. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. En Cuba zou een veilige haven bieden aan terroristische groeperingen zoals Hezbollah, zo staat in een verklaring. Op een 1 mei bijeenkomst in de Cubaanse hoofdstad Havana noemde de Cubaanse president het optreden van de Verenigde Staten intimiderend en arrogant. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af, vanochtend hier en daar een bui, vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RO.
0: U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

We willen nu met elkaar het woord van God gaan lezen en wel Psalm 116. En Psalm 116 luidt als volgt. Ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Want hij neigt zijn oor tot mij, daarom zal ik hem al mijn dagen aanroepen. Banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het graf hadden mij getroffen. Ik ondervond benauwdheid en verdriet, maar ik riep de naam van de Heere aan. Och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer terug tot uw rust, want de Heere is goed voor u geweest. Ja, u Heere hebt mijn ziel immers gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van struikelen. Ik zal wandelen voor het aangezicht van de Heere in de landen van de levenden. Ik heb geloofd, daarom spreek ik. Ik ben zeer verdrukt geweest. Ik zei in mijn haast, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden die hij mij bewees? Ik zal de beker van het heil heffen, in de naam van de Heere aanroepen. Mijn geloften zal ik aan de Heere nakomen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostbaar is in de ogen van de Heere de dood van zijn gunstelingen. Och Heere, voorzeker, ik ben uw dienaar. Ik ben uw dienaar, een zoon van uw dienares. U hebt mijn boeien losgemaakt. Ik zal u een offer van dankzegging brengen en de naam van de Heere aanroepen. Mijn geloften zal ik aan de Heere nakomen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis van de Heere, in uw midden, Jeruzalem. Halleluja. Dat was Psalm 116. En ik heb over de overdenking geschreven, het Hooglied van de Liefde, het Bijbelboek Hooglied. In de Bijbel wordt wel eens genoemd het Lied van de Liefde, maar zo zou je ook Psalm 116 kunnen betitelen. Het Hooglied van Liefde onder de Psalmen. Het is immers zo dat de dichter begint met ik heb lief. Nou, en u weet wellicht ook wel, over liefde wordt heel veel gesproken, geschreven, gezongen in deze wereld. In mijn jonge jaren zongen we met de Beatles, All You Need Is Love. Al wat je nodig hebt is liefde. Wij wisten niet eens wat die woorden betekenen. En of de Beatles dat zelf wel wisten. In ieder geval hebben ze, naar mijn idee, nooit dezelfde toonhoogte bezongen als de dichter van Psalm 116. We weten niet wie die dichter is. Maar in ieder geval is hij een mens zoals u, jij en ik, levend in deze wereld waarin van alles gebeurt. En hij lijdt aan heel veel dingen. Hij is in nood, angst, zelfs tot de dood. Maar dit staat blijkbaar onomstotelijk vast voor hem. Ik heb lief, de Heere. En het lijkt ook wel alsof dat er eerst uit moet. Het brandt hem in zijn ziel en het stroomt uit zijn mond. Hoe komt dat zo? Nou, zegt hij, de Heere heeft hem verlost. Kijk, zegt de dichter van Psalm 116, ik heb de Heere aangeroepen in mijn dagen. En dan bedoelt hij die moeilijke dagen, die moeilijke tijden. Kijk bijvoorbeeld maar even naar vers 3. Banden van de dood hadden mij getroffen, omvangen. Angsten van de hel hadden mij getroffen. Ik ondervond benauwdheid en verdriet. Het is nogal wat.
ga er maar aan staan. Hij moet er geweldig diep door. Moeite en verdriet, zoals u daar misschien ook wel uw deel van hebt gehad in het leven. Maar wat heeft hij toen gedaan? Hij heeft de naam van de Heere aangeroepen. En wat wordt daarmee bedoeld? Kijk, er was ooit een klein meisje die bad tot de Heere. Maar ze was bang dat de Heere nooit kon horen. Want de Heere is immers in de hemel en zij op de aarde. Dus ze vroeg zich af, hoe hard moet ik dan wel roepen dat de Heere mij kan horen? Nou, de dichter van deze psalm zegt dat hij geroepen heeft. Maar dat betekent niet dat hij bang was dat God hem niet kon horen vanwege die afstand of zo. Maar daarmee maakt hij gewoon duidelijk dat hij het verschrikkelijk benauwd heeft. Het spat er gewoon af. Zijn gebed is als een noodkreet uit een bang hart omhoog geklommen tot God. Ik was uitgeteerd, maar hij heeft mij verlost. Psalm 116 is dus een gebed dat spreekt van de verlossende daden van God. Maar verlost God dan altijd uit alle nood? En misschien dat u zegt, daar geloof ik niks van. En ik weet ook wel beter. Want toen ik ooit in grote nood zat en het water mij tot de lippen stond, toen heb ik wel gebeden, maar kon niet merken dat er iets veranderde. En daar hebt u een heel probleem en een worsteling waarin we ons allemaal herkennen, denk ik. Maar weet je, in deze psalm zit toch ook een andere laag. Je kunt het ook zo lezen. De Heere God verlost ook als er uiterlijk aan omstandigheden voor je gevoel niks verandert. Als je maar roept tot de Heere. Je ziet bijvoorbeeld ook in vers 15 in deze psalm. Kostbaar is in de ogen van de Heere de dood van zijn gunstelingen. Die gunstelingen, zeg maar kinderen van de Heere, moesten ook door het lijden heen. Hebben daar ook aan geleden. Ze zijn ziek geworden en gestorven. Maar voor degene die de Heere lief hebben, is er verlossing, zelfs door de dood. En dat mag de dichter weten. Zelfs als hier geen uitkomst is, al zouden mijn dagen geteld zijn, wanneer het uitloopt op mijn dood, dan nog verlost de Heere mijn leven. Kijk, en je kunt naar die dichter kijken en hij is in nood geweest, maar in principe zijn we dat ten diepste allemaal. Nood in ons leven, nood van de zonde, dat wij voor God niet kunnen bestaan. En het is juist van die nood dat God ons graag wil verlossen, redden en behouden. En dat is een verlossing door de dood heen, al moet je sterven. Hoe dat kan? Omdat het heen gaat door de dood van Gods eigen zoon. En omdat die zoon van God, de Heer Jezus Christus, omdat hij de straf op de zonde heeft gedragen. En wie in die heiland gelooft, die wordt behouden. Die wordt werkelijk verlost. Die vindt vergeving van zonde. En daarin zien we dan toch ook de liefde van de psalmdichter. Maar niet in de eerste plaats, maar de liefde van God. En wanneer deze psalm 116 zingen, dan moeten we beseffen dat deze psalm ook gezongen werd in Israël tijdens de Paschamaaltijd. En dat hier Jezus Christus dus deze psalm gezongen heeft, kort voordat hij naar Gethsemane en Golgotha ging. En dan moet je goed beseffen dat er voor hemzelf dus geen

van God. Hij gaf zijn zoon voor mijn zonde. Inderdaad, Gode zij dank, God is liefde. All you need is love. Alles wat je nodig hebt, is liefde. Maar dan wel de liefde van God in Jezus Christus. En dat zie je en ontvang je wanneer je bij hem neerbuigt. Wanneer je je zonden belijdt. Wanneer je opkijkt naar het kruis van Golgotha. Psalm 116 weet van een God die niets liever wil dan genadig zijn. Zondaren redden van het verderf. En omdat die God dus zo redt en zo verlost, daarom heeft de dichter hem lief. Liefde, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Ontvangen wij deze liefde van God? Aanvaarden we deze verlosser? Dat geeft pas echt troost in je leven. Een stuk rust in je bestaan, wanneer je hart overstelpt wordt van verdriet en rouw. We leven in de lijdenstijd. Als je toch ziet wat de Heiland ervoor over had om u en mijn leven te redden. Hij deed het om ons te vernieuwen en het eeuwige leven te schenken. Zou je zo'n Heiland dan ook niet lief krijgen? Amen.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws, samengesteld voor de Ero. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de heersers in Israël en Iran en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. Rond 2:30 vannacht werd de brand gemeld en de brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Op beelden op sociale media is te zien dat daarbij veel rook vrijkwam. Dat was ook vanochtend vroeg nog het geval. In een deel van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert verstuurd om te waarschuwen voor overlast door de rook. Hoe de brand in Ermelo is ontstaan is nog onduidelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RO.
0: Goedemorgen, dit is RO Radio 1. Het kanaal van de RO met muziek en gepresenteerde programma's. Geniet 24/7 van prachtige muziek, uitgevoerd door koren en muzici.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws, samengesteld voor de Ero. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de brandweer het sein brandmeester heeft gegeven voor de grote natuurbrand in het Harde. Afgelopen woensdag brak er brand uit op het militaire oefenterrein bij het Harde op de Veluwe. Gisteravond was al duidelijk dat het grootste gevaar was geweken en dat de bestrijding van de brand werd overgenomen door de militaire brandweer. Die blijft nog aanwezig op het oefenterrein bij het Harde voor nacontrole en een verdere afhandeling, aldus de veiligheidsregio. In het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen is bultrug Timmy vrijgelaten. Het dier lag wekenlang vast voor de Duitse kust en is daar in de Noordzee losgelaten. Hij kwam nog even boven water om een waterstraal te spuiten en zwom daarna weg. Eind maart strandde de bultrug in de buurt van het Noord-Duitse Timmendorfer strand. Dinsdag werd Timmy in een bak met water geladen en met een schip naar de Noordzee gebracht. Experts hadden kritiek op de actie omdat de reis zwaar zou zijn voor het verzwakte dier. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Ero.
2: Kinderen horen online geen geweld te zien. Jij kunt ze daartegen beschermen. Kies daarom vandaag nog voor veilig internet op kliksafe.nl. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij. Persoonlijke klantenservice met echte mensen die je echt helpen. Dat is veilig internet zonder gedoe. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij.
0: Goedemiddag, dit is de Ero. U luistert naar Radio 1. Het kanaal met een diversiteit aan gepresenteerde programma's en veel mooie muziek.

0: Dit is de Arrow. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws samengesteld voor de Arrow. In Scheveningen heeft de politie 4 mensen opgepakt na opstootjes rond een aangekondigd straatfeest. 3 verdachten werden aangehouden voor mishandeling, 1 persoon kreeg een boete voor belediging. Grote ongeregeldheden bleven uit, ondanks oproepen op sociale media. De politie was extra alert na eerdere rellen op dezelfde plek een jaar geleden. Burgemeester Van Zanen noemt de situatie onacceptabel, maar prijst de inzet van hulpdiensten. Hij zegt orde en veiligheid in de badplaats te willen houden. De Britse premier Starmer wil pro-Palestijnse protesten in het Verenigd Koninkrijk niet verbieden, maar wel spreekt hij zich uit tegen het gebruik van de leus Globalize the Intifada tijdens demonstraties. Volgens Starmer moeten omstanders mensen aanspreken die zulke slogans gebruiken. Zijn uitspraken volgen op een antisemitische aanval in Londen. Het dreigingsniveau in het hele land is verhoogd naar ernstig en dat wijst op een grote kans op aanslagen. Er is een toename van antisemitische incidenten. De Duitse defensieminister Pistorius noemt de Amerikaanse terugtrekking van troepen uit Duitsland te voorzien. De VS halen 5000 militairen weg na de spanningen tussen president Trump en bondskanselier Merz. Volgens Pistorius moet Europa al langer meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen veiligheid. Hij zegt dat Duitsland nu werkt aan versterking van de krijgsmacht. De samenwerking met de VS blijft volgens hem met nu nog bijna 40.000 Amerikaanse militairen die in Duitsland gestationeerd zijn. En de Amerikaanse president Trump stelt dat de oorlog met Iran door een staakt het vuren is beëindigd. In een brief aan het congres schrijft hij dat de vijandelijkheden daarmee voorbij zijn. Critici zeggen dat Trump zo een wettelijke deadline probeert te omzeilen voor goedkeuring van het conflict. Volgens de wet moet de president na 60 dagen toestemming vragen aan het parlement. De Democraten willen hem daaraan houden, maar ze hebben steun van de Republikeinen nodig. En mogelijk zijn er nieuwe aanvallen op Iran op komst. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws op de RO.
2: De Logos Hoop komt naar Nederland. Stap aan boord van dit indrukwekkende zendingsschip van Operatie Mobilisatie en ontdek Gods wereldwijde missie. Met een gevarieerd programma voor jong en oud beleef je een unieke ervaring die je niet wilt missen. Boek je rondleiding en bekijk het programma op operatiemobilisatie.nl van 20 tot en met 31 mei in Scheveningen.
0: Goedemiddag, dit is de Arrow. U luistert naar Radio 1, het kanaal met een diversiteit aan gepresenteerde programma's en veel mooie muziek.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws samengesteld voor de Ero. Klanten van ING en Triodos Bank konden vanochtend moeilijk pinnen door een storing. Het probleem lag volgens beide banken bij een externe partij die de pintransacties verwerkt. Ook betalingen via geldautomaten en Google Pay ondervonden hinder. Rond het eind van de ochtend namen de storingsmeldingen sterk toe. Inmiddels zijn de problemen voorbij en zijn er weer pinbetalingen mogelijk. De banken bieden excuses aan voor het ongemak. Twee activisten van het hulpconvooi naar Gaza zijn door Israël overgebracht voor verhoor. Volgens Israël gaat het om opvarenden die worden verdacht van illegale activiteiten. Een van hen zou banden hebben met een gesanctioneerde organisatie. Eerder meldde de organisatie Global Summit Flotilla dat de overige activisten al waren vrijgelaten op Kreta. De twee overgebrachte activisten krijgen consulair bezoek terwijl ze worden ondervraagd. In Scheveningen heeft de politie 4 mensen opgepakt na opstootjes rond een aangekondigd straatfeest. 3 verdachten werden aangehouden voor mishandeling, 1 persoon kreeg een boete voor belediging. Grote ongeregeldheden bleven uit, ondanks oproepen op sociale media. De politie was extra alert na eerdere rellen op dezelfde plek een jaar geleden. Burgemeester Van Zanen noemt de situatie onacceptabel, maar prijst de inzet van hulpdiensten. Hij zegt orde en veiligheid in de badplaats te willen houden. En de Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is na verslechterde gezondheid overgebracht naar het ziekenhuis. De 54-jarige vrouw zou in gevangenschap een hartaanval hebben gekregen en meerdere keren buiten bewustzijn zijn geraakt. Mohammadi zit sinds december vast. Haar familie stelt dat ze te laat medische zorg heeft gekregen en eist haar vrijlating. De activiste won 3 jaar geleden de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor vrouwenrechten. Ze zit vast na kritiek op het Iraanse regime. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws op de RO.
0: U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws samengesteld voor de Ero. In de Franse Ardèche zijn 5 jongeren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens het pakket van Privas was vermoedelijk de hoge snelheid de oorzaak. De auto raakte van de weg en stortte 25 meter een ravijn in, waarna het voertuig in brand vloog. De inzittenden waren tussen de 17 en 20 jaar oud en onderweg naar een zwemlocatie. De 4 mannen en 1 vrouw kwamen om het leven, hulp kwam te laat. Het onderzoek naar mogelijke alcoholinname door de bestuurder loopt nog. De Oekraïense president Zelensky heeft de Slowaakse premier Fico uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev. De twee spraken telefonisch over de relaties tussen hun landen na een recente energieruzie. Zelensky noemt het belangrijk dat Slowakije zijn steun uitspreekt voor Oekraïnse EU-toetreding. De spanningen ontstonden eerder door de stilgevallen Russische olieleveringen via Oekraïne. Na de heropening van de beschadigde pijpleiding trok Slowakije zijn verzet tegen een EU-lening in. De stichting Stolpersteine Amsterdam verlengt de aanvraagstop voor die struikelstenen door almaar aanhoudende drukte. De wachtlijst telt nu nog zo'n 900 aanvragen en loopt zeker tot 1 september door. Stolpersteine of struikelstenen zijn herdenkingstenen voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De vraag ernaar nam vooral in Amsterdam sterk toe sinds de coronaperiode. Maar door beperkte productie en prioriteit voor oudere aanvragers is vertraging ontstaan. In andere steden wisselt de vraag sterk. En voormalig televisiepresentator en politicus Carlo Strijk is op 59-jarige leeftijd overleden. Hij stierf afgelopen week in zijn slaap, zo laat zijn familie weten. Strijk werd bekend van programma's als Hartedieven en de Bank Giro Loterij Show. In de politiek stelde hij zich in 2006 kandidaat als lijsttrekker van D66, maar toen verloor hij van Alexander Pechtold. Later was hij nog actief bij Trots op Nederland van Rita Verdonk en het DPK van Hero Brinkman. Het afscheid van Strijk vindt plaats in besloten kring. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws op de RO.
2: Kinderen horen online geen geweld te zien. Jij kunt ze daartegen beschermen. Kies daarom vandaag nog voor veilig internet op kliksafe.nl. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij. Persoonlijke klantenservice met echte mensen die je echt helpen. Dat is veilig internet zonder gedoe. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij.
0: U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws samengesteld voor de Ero. In het Groningse Winschoten zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. Onder die opgepakte personen zijn 3 gewonden, aldus de politie. Eerder werden al 5 verdachten opgepakt, later volgden nog 3 arrestaties. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en sluit Schoten vooralsnog uit. Verschillende slachtoffers liepen steek- en snijwonden op en zijn behandeld in het ziekenhuis. In de Franse Ardèche zijn 5 jongeren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens het pakket van Privas was vermoedelijk de hoge snelheid de oorzaak. De auto raakte van de weg en stortte 25 meter een ravijn in, waarna het voertuig in brand vloog. De inzittenden waren tussen de 17 en 20 jaar oud en onderweg naar een zwemlocatie. De 4 mannen en 1 vrouw kwamen om het leven, hulp kwam te laat. Het onderzoek naar mogelijke alcoholinname door de bestuurder loopt nog. De stichting Stolperstein Amsterdam verlengt de aanvraagstop voor die struikelstenen door al maar aanhoudende drukte. De wachtlijst telt nu nog zo'n 900 aanvragen en loopt zeker tot 1 september door. Stolpersteinen of struikelstenen zijn herdenkingstenen voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De vraag ernaar nam vooral in Amsterdam sterk toe sinds de coronaperiode. Maar door beperkte productie en prioriteit voor oudere aanvragers is vertraging ontstaan. In andere steden wisselt de vraag sterk. En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Toeristen kijken toe en filmen de opruimactie. Het stadsbestuur noemt de jaarlijkse schoonmaak noodzakelijk vanwege de hoeveelheid afval in het water. Niet alleen toeristen, ook bootverkeer en sluikstort dragen bij aan de vervuiling in Venetië. En wie betrapt wordt, riskeert hoge boetes. Het weer, zonnige periode, met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws op de Ero.
0: Goedemiddag, dit is de Ero. U luistert naar Radio 1, het kanaal met een diversiteit aan gepresenteerde programma's en veel mooie muziek.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws samengesteld voor de Ero. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumud Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de meeste opvarenden inmiddels vrijgelaten op Kreta. 2 deelnemers zijn naar Israël overgebracht voor verdere behandeling. Amnesty International noemt de actie van Israël onwettig in internationale wateren. In het Groningse Winschoten zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. Onder die opgepakte personen zijn 3 gewonden, aldus de politie. Eerder werden al 5 verdachten opgepakt, later volgden nog 3 arrestaties. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en sluit Schoten vooralsnog uit. Verschillende slachtoffers liepen steek- en snijwonden op en zijn behandeld in het ziekenhuis. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven raken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie FME. Want die maatregel treft vooral de Europese automotiveketen waarin Nederland sterk is verweven. De Amerikaanse president Trump wil de heffingen naar 25% verhogen met alle gevolgen voor exporterende autofabrikanten en hun toeleveranciers in Europa. Vooral Duitsland wordt hard geraakt. En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Toeristen kijken toe en filmen de opruimactie. Het stadsbestuur noemt de jaarlijkse schoonmaak noodzakelijk vanwege de hoeveelheid afval in het water. Niet alleen toeristen, ook bootverkeer en sluikstort dragen bij aan de vervuiling in Venetië. En wie betrapt wordt, riskeert hoge boetes. Het weer. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op de RO.
2: De Logos Hoop komt naar Nederland. Stap aan boord van dit indrukwekkende zendingsschip van Operatie Mobilisatie en ontdek Gods wereldwijde missie. Met een gevarieerd programma voor jong en oud beleef je een unieke ervaring die je niet wilt missen. Boek je rondleiding en bekijk het programma op operatiemobilisatie.nl van 20 tot en met 31 mei in Scheveningen.
0: U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws samengesteld voor de Ero. Er is in de buurt van het Brabantse Oorschot opnieuw brand ontstaan, maar die is inmiddels onder controle. In een natuurgebied laaide vanmiddag het vuur weer op, zo meldt de veiligheidsregio. De brandweer is vooral nog aan het nablussen en dat kan nog even duren. Volgens de hulpdiensten breidt het vuur zich niet verder uit. De afgelopen dagen waren er al meerdere branden in de regio, onder meer bij Middelbeers. Ook vlakbij op de Oorschotse Heide was eerder deze week brand tijdens een militaire oefening. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumud Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de meeste opvarenden inmiddels vrijgelaten op Kreta. 2 deelnemers zijn naar Israël overgebracht voor verdere behandeling. Amnesty International noemt de actie van Israël onwettig in internationale wateren. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven raken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie, FME. Want die maatregel treft vooral de Europese automotiveketen, waarin Nederland sterk is verweven. De Amerikaanse president Trump wil de heffingen naar 25% verhogen, met alle gevolgen voor exporterende autofabrikanten en hun toeleveranciers in Europa. Vooral Duitsland wordt hard geraakt. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechte sloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Door het meanderen moet meer ecologische variatie en biodiversiteit ontstaan en helpen tegen droogte door klimaatverandering. Want het water blijft dan langer vastgehouden en wordt koeler en zuurstofrijker door meer schaduw en stroming. Zo ontstaat een natuurlijke landschap met meer planten en dieren. Het weer. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op de RO.
2: Kinderen horen online geen geweld te zien. Jij kunt ze daartegen beschermen. Kies daarom vandaag nog voor veilig internet op kliksafe.nl. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij. Persoonlijke klantenservice met echte mensen die je echt helpen. Dat is veilig internet zonder gedoe. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij.
0: Goedenavond, dit is RO Radio 1. Fijn dat u luistert naar het kanaal met de mooiste muziek en goede programma's. Heeft u een programma gemist? Ga dan naar ro.nl en kijk bij onze radioprogramma's om terug te luisteren. Een omroep met een vertrouwd geluid.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws samengesteld voor de Ero. Er gaan minder toeristen naar de Verenigde Staten. Het aantal daalt met ruim 5%. En volgens ondernemers komt dat door het beleid van de president, de zogeheten Trump-dip. In Florida blijven vooral Europeanen en Canadezen weg, soms wel tot de helft minder. Nieuwe regels, zoals extra kosten voor nationale parken en strengere grenscontroles, spelen ook mee. Maar vooral de politieke koers schrikt toeristen af, zeggen ondernemers. Zij hopen dat het WK voetbal deze zomer het imago van de VS zal verbeteren. China negeert de Amerikaanse sancties tegen raffinaderijen die Iraanse olie verwerken. Beijing heeft bedrijven opgedragen om die maatregelen niet te volgen. De VS wil met de sancties de inkomsten van Iran beperken. Maar China noemt ze in strijd met het internationaal recht en wijst ze af. Het is een opvallende stap in de spanningen tussen beide landen. President Trump reist later deze maand nog naar China voor overleg met Xi Jinping. Bultrug Timmy heeft nu een eerste signaal gestuurd en zwemt de goede kant op. Zo'n 7 uur na zijn vrijlating in open zee kwam de tracker tot leven. Eerder was er nog geen contact, mogelijk door een slecht netwerk. Timmy lijkt nu richting Noord-Noorwegen of IJsland te trekken. Toch zijn experts bezorgd over zijn gezondheid en de aanwezigheid van een visnet in zijn bek. De overlevingskansen van Timmy worden voorlopig nog laag ingeschat. De walvis werd vanochtend vrijgelaten en stootte al snel een waterfontein uit. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechte sloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Door het meanderen moet meer ecologische variatie en biodiversiteit ontstaan en helpen tegen droogte door klimaatverandering. Want het water blijft dan langer vastgehouden en wordt koeler en zuurstofrijker door meer schaduw en stroming. Zo ontstaat een natuurlijke landschap met meer planten en dieren. Het weer: vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op de RO.
0: U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws samengesteld voor de Ero. De brandweer zet bij de natuurbrand bij Weert en Budel een nieuwe tactiek in. Voor het eerst worden speciale handcrews ingezet op moeilijk bereikbare plekken. En die teams bestrijden het vuur met handgereedschap waar voertuigen niet kunnen komen. Ondertussen nemen de brandweerlieden uit Utrecht het werk over van de helpende Franse en Duitse collega's. Er zijn nog verschillende hotspots waar de vlammen snel kunnen oplaaien. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein bij Weert en Budel. In Oostenrijk heeft de politie een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de vondst van rattengif in babyvoeding. De 39-jarige verdachte zou potjes hebben vergiftigd en de fabrikant hebben afgeperst. In 5 potjes van producent Hip werd gif aangetroffen. De man eiste 2 miljoen euro in cryptovaluta. Uit voorzorg zijn er veel potjes babyvoeding met wortel en aardappel van Hip uit de schappen gehaald in Tsjechië, Oostenrijk en Slowakije. Die terugroepactie heeft het bedrijf veel geld, goodwill en omzet gekost. Er gaan minder toeristen naar de Verenigde Staten. Het aantal daalt met ruim 5%. En volgens ondernemers komt dat door het beleid van de president, de zogeheten Trump-dip. In Florida blijven vooral Europeanen en Canadezen weg, soms wel tot de helft minder. Nieuwe regels, zoals extra kosten voor nationale parken en strengere grenscontroles, spelen ook mee. Maar vooral de politieke koers schrikt toeristen af, zeggen ondernemers. Zij hopen dat het WK voetbal deze zomer het imago van de VS zal verbeteren. En bultrug Timmy heeft nu een eerste signaal gestuurd en zwemt de goede kant op. Zo'n 7 uur na zijn vrijlating in open zee kwam de tracker tot leven. Eerder was er nog geen contact, mogelijk door een slecht netwerk. Timmy lijkt nu richting Noord-Noorwegen of IJsland te trekken. Toch zijn experts bezorgd over zijn gezondheid en de aanwezigheid van een visnet in zijn bek. De overlevingskansen van Timmy worden voorlopig nog laag ingeschat. De walvis werd vanochtend vrijgelaten en stootte al snel een waterfontein uit. Het weer. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op de RO.
2: Persoonlijke klantenservice met echte mensen die je echt helpen. Dat is veilig internet zonder gedoe. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij. Kinderen horen online geen geweld te zien. Jij kunt ze daartegen beschermen. Kies daarom vandaag nog voor veilig internet op kliksafe.nl. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij.
0: U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws samengesteld voor de Ero. Volgens minister Van Weel is de inzet van buitenlandse brandweerhulp bij het bestrijden van de natuurbranden niet meer nodig, omdat de brandhaarden onder controle zijn. Brandweerlieden uit België, Duitsland en Frankrijk worden afgelost. Zij hielpen de afgelopen dagen bij het bestrijden van de grote vuurhaarden in Nederland. De coördinatie lag bij het interregionaal beleidsteam. De veiligheidsregio's hebben nu weer zelf voldoende capaciteit en zetten speciale handcrews in waar voertuigen niet kunnen komen. Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld, maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. In Oostenrijk heeft de politie een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de vondst van rattengif in babyvoeding. De 39-jarige verdachte zou potjes hebben vergiftigd en de fabrikant hebben afgeperst. In 5 potjes van producent Hip werd gif aangetroffen. De man eiste 2 miljoen euro in cryptovaluta. Uit voorzorg zijn er veel potjes babyvoeding met wortel en aardappel van Hip uit de schappen gehaald in Tsjechië, Oostenrijk en Slowakije. Die terugroepactie heeft het bedrijf veel geld, goodwill en omzet gekost. En ontheemden in Gaza kampen met ongedierte en ziektes door slechte leefomstandigheden. In de tentenkampen worden veel ratten en parasieten gemeld, met duizenden ziektegevallen tot gevolg. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat een direct gevolg van de ingestorte leefomgeving. Gebrekkige riolering en afvalverwerking zorgen voor snelle verspreiding. Hulporganisaties proberen het probleem wel aan te pakken, maar zeggen dat meer nodig is. Alle beperkingen verkleinen het leefgebied in de Gazastrook. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op de RO.
0: U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

0: Pastorie Online. Een wekelijks programma in samenwerking met RevoWeb, waarin levensvragen en persoonlijke onderwerpen van jongeren en ouderen worden behandeld. Presentatie is in handen van Gert Jansen, met elke week een gastspreker.
1: Goedenavond luisteraars, dit is Pastorie Online, de vraagrubriek van de Reformatorische Jongerensite RevoWeb, in samenwerking met de Reformatorische Omroep. Geluidstechnicus vanavond is Steven Luitjes en mijn naam is Gert Jansen. Vanavond hebben we als gast dominee S.T. Lagendijk van de Hersteld Hervormde Gemeente in Goes. Dominee, hartelijk welkom.
2: Dank u wel, fijn hier te zijn.
1: U staat inmiddels bijna 5 jaar in Goes, uw tweede gemeente. Nou, dat is net zo lang als de Hersteld Hervormde Gemeente daar bestaat. En we constateerden in een vorige uitzending samen met u dat de gemeente in die tijd eigenlijk heel snel gegroeid is. Van 60 leden naar 500. Zet die groei nog steeds door of is dat inmiddels wat afgevlakt?
2: Ja, dat is ondertussen iets afgevlakt. Dat heeft te maken dat de gemeente nu in een nieuwe fase zit. We hebben ook weer mensen die vanwege verhuizing of vanwege een huwelijk elders gaan wonen buiten onze gemeentegrenzen. En tegelijkertijd, we zien nog steeds wel mensen die overkomen. Dus dat blijft doorgaan.
1: Ja. En hoe groot is uw gemeente nu?
2: We hebben nu 540 leden. Okay. Dus dat, in vergelijking met die 60 is dat best een flinke groei.
1: Ja, precies. Is dat lastig overigens om snel te groeien als gemeente?
2: Ja, je mist gezamenlijkheid. En het geeft aan de ene kant een hele mooie sfeer. Want iedereen wil elkaar leren kennen en een stuk enthousiasme. En mensen die blij zijn met de gemeente, die dankbaar zijn met het woord. En tegelijkertijd, het is een grote groep mensen die elkaar niet kent. Die geen gezamenlijke tradities hebben, die geen gezamenlijke wortels hebben. Die elkaar moeten zien te vinden. En we zijn heel dankbaar dat dat lukt onder het woord. En dat daar de herkenning zit. Ik zeg altijd, er zijn twee kernen voor onze gemeente. Dat is in de eerste plaats de verbinding met de Heer Jezus Christus. Dat is waar het om gaat. En het tweede, als er echte liefde tot hem is, echte verbinding met hem. Dan komt er ook gehoorzaamheid aan zijn woord en binnen die twee pijlers proberen we elkaar te vinden en vast te houden.
1: Ja, mooi. Waar komen ze eigenlijk vandaan?
2: Een deel uit de wereld, en dat is mooi. Maar het overgrote deel komt uit naburige gereformeerde gemeentes. En,
1: ja, die zijn al kerkelijk natuurlijk.
2: Die zijn al kerkelijk. En aan de ene kant is dat heel mooi. Ja, als ze overkomen, dan hebben ze meestal al langere tijd dat ze bezig zijn met geloofsvragen. Zijn op internet gaan zoeken, zijn preken gaan luisteren. Zijn vaak, voordat ze in de gemeente komen, al tot verandering gekomen. En ja, dat is wat ze zoeken. Ze zoeken verdieping in het woord, uitleg van het woord. Meer horen over wie Christus is en hoe het leven met hem is.
1: Ja, en ze missen dan iets in hun huidige gemeente, of hun vorige gemeente.
2: Ja, dat is in ieder geval wat hun zeggen. Daar wil ik geen oordeel over hebben natuurlijk. We proberen onze naburige gemeentes te vriend te houden. Maar ja, dat is wel wat aangegeven wordt.
1: Ja. Ja, maar zorgt dat niet voor conflicten dan met de naburige gemeentes waar ze vandaan komen? Of juist niet? Het zou ook nog kunnen natuurlijk.
2: We merken wel dat dat lastig gevonden wordt. En voor ons is dat best een uitdaging. Hoe zoek je daar een goede houding in? We zeggen altijd blijven respectvol spreken over de gemeente waar je uitkomt.
1: Ja. Maar hoe smeet je eigenlijk zo'n gemeente samen? Want ze hebben allemaal verschillende achtergronden, verschillende culturen, verschillende leeftijden. Hoe maak je daar een eenheid van?
2: Ja, daar hebben we heel bewust beleid opgevoerd. Als je bij ons lid wil worden, verplichten we om eerst een half jaar mee te leven. Zodat je tenminste een keer een doopdienst hebt meegemaakt, tenminste een keer een avondmaalsdienst hebt meegemaakt. Zodat je weet wat de verschillen zijn. Hè? De hervormde verbondsvisie is toch echt wel wezenlijk als anders als die van de gereformeerde gemeente bijvoorbeeld.
1: Zeker.
2: En ook het avondmaal. Nu zit onze gemeente wel een heel bijzondere situatie dat we veel avondmaalgangers hebben. De meeste mensen zoeken onze gemeente op omdat tenminste één iemand van dat gezin de Heer Jezus heeft leren kennen en daar verdieping in zoekt, daar meer over wil horen. En dat brengt ze in onze gemeente. En ik denk dat het de lijn van het avondmaalformulier is om de drempel tot het avondmaal ook heel laag te leggen. Iedereen die gelooft in de Heer Jezus, die het van hem verwacht, mag komen tot het avondmaal. En daar stimuleren we mensen ook toe van, ja, als je beleidt dat hij je zaligmaker is, ja, laat dat dan ook zien door aan de tafel te komen. Want daarmee geef je niet alleen een getuigenis naar anderen, maar de Heer wil aan zijn tafel ook voeden. Dus maar voor mensen die dat niet gewend zijn, is dat soms best een schok als ze. Nou, we hebben op het moment 5 tafels in de morgendienst, eentje in de avonddienst, middagdienst. Dus ja, dat is best een schok voor mensen die dat niet gewend zijn.
1: Ja, hoe gaat de kerkenraad daarmee om? Want ja, dan zal er natuurlijk ook huisbezoek moeten plaatsvinden, zullen dingen uitgelegd moeten worden.
2: Nou, na het half jaar overkomst, zodat mensen even kunnen kijken hoe het gaat in onze gemeente. En ook gewoon even wat langduriger onder het woord zitten.
1: Dan hebben ze al twee keer een avondmaal meegemaakt.
2: Precies. En het tweede, na de overkomstprocedure, dan voordat ze lid worden, mogen ze 4 avonden uitleg vormen. De overkomstkring. En daar leggen we uit van, nou, waar staan wij voor? Wat voor gemeente zijn wij? Wat geloven wij? Wat zijn onze roots in de reformatie met name? En wat betekent het om hervormd te zijn? En zodat mensen ook gewoon weten van, ja, dit is waar ik me bij aansluit. En we merken dat dat heel erg helpt om twee redenen. A, ze weten waar ze zich bij aansluiten. En we geven alle vrijheid om in die procedure te zeggen, ja, maar dit past niet bij mij. Nou, dan moet je vooral niet hier lid worden. En het tweede is dat we ook merken dat doordat op een overkomstkring je 4 avonden met elkaar deelt, ontmoeten mensen alvast de eerste mensen uit de gemeente, waardoor het makkelijker binnenkomen is.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja, ja. Zijn er mensen die dan zeggen, ja, nou, dan toch maar liever niet?
2: Heel, heel af en toe, ja.
1: Want ze hebben natuurlijk, ze gaan niet voor niks natuurlijk al naar jullie gemeente toe. Er is al over nagedacht.
2: Ja, klopt. Maar heel af en toe gebeurt het. En soms ook van onze kant dat wij zeggen, we verlengen dat half jaar nog met nog een half jaar. Omdat we merken dat mensen niet trouw zijn in de kerkgang.
1: En okay.
2: Dan zijn wij zelf van, ja, wij willen een gemeente zijn die de Heer Jezus lief heeft en die naar zijn woord wil luisteren. En daar past het niet bij om maar af en toe in de kerk te komen.
1: Ja, precies. Er wordt wel eens gezegd, ze komen rechts de kerk in en ze schieten er links weer uit. Is dat bij jullie ook zo?
2: Nee, tot onze vreugde niet. Dat is iets waar je wel bang voor bent. Als je natuurlijk zoveel overkomst hebt. En ik merk dat juist door die overkomstprocedure die we hebben, die best wel lang kan duren. Nou, half jaar en dan nog de overkomstkringen. Je bent zo 3/4 jaar verder. We merken dat dat ook er wel voor zorgt dat mensen echt weten, waar sluit ik me bij aan? Waar teken ik voor? En ja, het mooiste vind ik, de meeste mensen komen omdat ze de Heer Jezus hebben liefgekregen. Ja. Ja, dan heeft dat een stukje vorming nodig, maar de basis ligt er. Als de liefde tot hem er is, dan kun je ook uitleggen, in onze gemeente geven we heel veel vrijheid. In principe proberen we niks op te leggen wat niet in het woord staat. Maar tegelijkertijd, we zijn met elkaar gemeente. En dat betekent dat je ook rekening mee moet houden met elkaar. Dat betekent dat je niet altijd alles begrijpt wat een ander doet, maar ga dan het gesprek aan. Eerst over wie is de Heer Jezus voor jou. En vanuit die verbinding gaat dan hebben over dingen die je niet begrijpt. En we merken dat dat goed gaat. Ja,
1: ja, mooi. En hoe zit het met onkerkelijken die bij jullie de gemeente inkomen, die lid worden? Dus mensen die tot geloof zijn gekomen bijvoorbeeld, van buitenaf?
2: Ja, dus heel wisselend. Soms via een verkering bij de kerk betrokken geraakt. Omdat ze om wat voor redenen ook een Bijbel in handen hebben gekregen en die van kaf tot kaf hebben gelezen en tot geloof komen. Ja, het zijn heel verschillende verhalen. En het brengt ook aparte vragen met zich mee. Van als je niet gewend bent elke zondagmorgen je wekker te zetten, nou, dan is het soms best een opgave om dat wel te gaan doen.
1: Ja? Zeker. Ja. Ja, en ze hebben natuurlijk geen kennis.
2: Ja, dat was ook mijn aanname toen ik hoorde over onkerkelijke die kerkelijk worden. Ik denk dat de huidige generatie die toetreedt tot de kerk best wel veel kennis heeft. In de zin dat ze zijn op zoek gegaan en soms hebben ze de hele Bijbel een keer doorgelezen. Nou,
1: zo.
2: Dat is fijn om aan mijn catechisanten te vertellen. Heb jij je Bijbel wel eens een keer doorgelezen?
1: Ja. Ja, want ik begrijp dat, we hebben hier pas iemand gehad die dat vertelde, dat 46% van de catechisanten de Bijbel leest en de rest niet.
2: Ja, ik denk dat nog hoog ingeschat is. Als je het echt hebt over elke dag lezen en er ook nog over nadenken. En, ja.
1: Ja, precies. Dus ze kunnen daar nog wat van leren. Goed voorbeeld voor de eigen catechisanten.
2: Ja, en dat is, nou goed, dat is even een zijspoortje, maar dat is natuurlijk ook hoe je catechisatie vorm geeft. Wij hebben, omdat heel veel mensen uit onze gemeente, die komen uit een ander kerkverband. En daar gaat een proces aan vooraf. En dat doet ook wat met de sfeer over hoe je aankijkt tegen de gemeente waar je lid van bent. We merken dat een deel van de jongeren die in die tijd in de puberleeftijd zitten, dat die hebben hun ouders vooral negatief horen spreken over de kerk. En dat is best wel, die jongeren zijn vaak intern afgehaakt. Dus toen ik voor het eerst catechisatie ging geven, dan sta je voor een groep en dan merk je, ja maar, de helft is hier niet serieus meer mee bezig.
1: Ja.
2: En toen hebben we nagedacht over hoe kunnen we dat anders gaan doen. Toen hebben we gekozen voor mentorcatechese. Dus kleine groepjes, 5-6 jongeren met 1 of 2 mentoren erop. De groepjes zijn vast, de mentoren wisselen. En dan niet spreken over wat geloven we, dat weten ze vaak al heel goed. Maar vooral over, ja, wat betekent dat nou voor jou om te geloven? En waarom is het mooi om te geloven? Waarom zou je dat willen? En we merken dat heel veel doet met jongeren. De meeste jongeren gaan nu echt graag naar catechisatie. Soms nemen ze ook vriendjes, vriendinnetjes mee. Soms ook gewoon niet kerkelijk of heel anders kerkelijk, zoals evangelisch. Waarom? Gewoon omdat je met hen praat over wat het geloof is. En ik merk dat heel erg aansluit bij jongeren.
1: Ja, ik krijg de indruk dat Goes een voorbeeldgemeente is voor de rest van onze gereformeerde gezinten.
2: Nou, daar ben ik altijd een beetje huiverig voor. In de Amerikaanse context zie je dat een bepaald ideaal gekopieerd wordt naar elke gemeente. En ik denk dat elke context anders is. Ik denk dat een goede kerkraad, een goede predikant kijkt naar wat is mijn gemeente en wat heeft mijn gemeente nodig om niet alleen tot geloof te komen, maar ook daarna met de Here te leven. De antwoorden die erop gegeven worden, kan in elke context weer anders zijn.
1: Ja, precies. Niet alle gemeenten zijn hetzelfde natuurlijk. De achtergronden, cultuur, alles is anders. Ja.
2: En tegelijkertijd, je kunt er wel een stukje in vormen. Niet iedereen in mijn gemeente was gewend om te praten over het geloof. Nou, in mijn intredepreek heb ik gezegd, van mij, als ik op huisbezoek kom, kun je in 1 vraag altijd verwachten. Dat is de vraag, wie is de Heer Jezus voor je? En daar verwacht ik een antwoord op, want in een christelijke gemeente waar we de Heere lief hebben, praten we daarover. Wat je hart heeft, daar loop je mond voor over. Dus in deze gemeente spreken we met elkaar over de Heer. En dat is natuurlijk het mooie als je een nieuwe gemeente vormt. Mensen die nieuw komen, die horen dat en denken, oh, dat is zo in deze gemeente. En die accepteren dat als, nou, zo gaat het.
1: Ja, prachtig. We hadden het er net over. Uw gemeente organiseert veel activiteiten voor de jeugd. Natuurlijk catechisatie dan aan de ene kant. Voor ouderen is er een standaard bijbelkring, zag ik. Maar ook een online bijbelstudiekring. Waarom is dat? Was daar behoefte aan? En hoe is de belangstelling daarvoor?
2: Als ik het goed begrijp, is die online bijbelkring ontstaan in coronatijd. Meer als manier om toch nog met elkaar te ontmoeten, met elkaar de Bijbel open te doen. Tegelijkertijd, onze gemeente heeft enorm veel jonge gezinnen. Ik denk dat het grootste gedeelte uit jonge gezinnen bestaat. En een van de nadelen van een fysieke bijbelkring is, als je geen oppas hebt, dan kan maar 1 van de 2 er naartoe. Een oppas krijgen is in deze tijd best ingewikkeld. Terwijl heel veel echtparen het juist fijn vinden om met elkaar over de dingen van de Heer te spreken en daarover na te denken met anderen uit de gemeente. En ja, de online bijbelkring werkt daar heel goed voor. Je logt in op zondagavond in Zoom en je hebt met elkaar het gesprek over de Bijbel.
1: Ja. Is dat een gesprek over de preek dan die daarvoor is gehouden? Of is dat gewoon een vrij onderwerp? Of hoe werkt dat?
2: Nee, ze bestuderen een bijbelgedeelte. Omdat jonge ouders vaak ook druk hebben, is het uitgangspunt, als je kunt voorbereiden, mooi. Kun je niet voorbereiden, ook prima. Dus er wordt gezamenlijk begonnen. Dan in breakout rooms even eerst gewoon met z'n tweeën op de bank, gewoon met elkaar het bijbelgedeelte doornemen, daarover nadenken. En dan in die breakout rooms daarover doorspreken.
1: Ja. Mijn ervaring met online bijeenkomsten is dat het vaak een chaos wordt. Er wordt vaak door elkaar gepraat. Hoe gaat dat bij jullie?
2: Ja, dat is onze generatie, Gert. Die zijn dat niet zo gewend. We merken dat voor jongeren en jongvolwassenen het heel gewoon is om digitaal te vergaderen. Dus dat gaat al een stuk makkelijker als met een leeftijdscategorie die dat niet gewend is. En het tweede is, er wordt heel strak regie gevoerd. Dus er is iemand die in de hoofdgroep gewoon de technische dingen regelt. Die gewoon start, dan vervolgens zegt, we gaan nu in breakrooms tot zo laat en dan komen we weer terug en hier zijn de links. En er is gewoon een draaiboek van zo doen we het. En ja, dat werkt eigenlijk best goed. Okay. Duidelijke afspraken met duidelijke verwachtingen. Ja.
1: Zijn er meer gemeenten die dat doen of zijn jullie hier ook heel uniek of bijzonder in?
2: Dat weet ik niet, maar ik kan het wel gemeentes aanraden. Want iets wat je ziet in de praktijk, tenminste dat is mijn ervaring als gemeentepredikant, is dat je de groep jonge ouders, dat je ziet dat die vaak niet betrokken zijn. Of 1 van de 2 is betrokken en dan vaak ook nog maar gedeeltelijk, omdat nou, het is soms best een uitdaging met kinderen. Dit is een manier om ze toch bij betrokken te houden. Tegelijkertijd zit wel een nadeel aan. De meng, mengeling van jongeren en ouderen die je op een fysieke Bijbelkring wel hebt, die heb je minder.
1: Ja, en maar misschien heeft het ook wel weer een voordeel van je zit in feite in de veilige context van je eigen huis. En in een grotere groep spreken, iets zeggen, is voor velen toch wel wat lastiger.
2: Nou, onze Bijbelkring gaat ook in kleine groepjes uit elkaar.
1: Oké.
2: Ja, dus gezamenlijk beginnen, een kwartiertje inleiding en dan in groepjes het gesprek voeren.
1: Juist, oké. Okay. En daarnaast kent jullie gemeente ook opvoedkringen van moeders. Toerustingsavonden zag ik. Nou, mentor-catechese hadden we het net over. De Hoeksteen Sisters en de Hoeksteen Brothers. Nou, die laatste twee groepen die spreken nogal tot de verbeelding eigenlijk. Kunt u daar iets meer over vertellen? Waarom zijn die er en wat doen ze precies?
2: Nou, we hebben nagedacht als gemeente beleidsmatig van wat vinden wij belangrijk. En nou, je noemde net opvoedkring. Een van de dingen die we hebben gezegd. Wij vinden het denken vanuit het verbond van de Heer belangrijk. God gaat van generatie op generatie zijn gang. En dat betekent dat we de opvoeding ook serieus willen nemen. Vandaar opvoedkringen. Tegelijkertijd, als je dan gaat nadenken over welke groep heb je in je gemeente. Nou, dan kom je mannen en vrouwen tegen. En voor de vrouwen was het de vrouwenkring. En toen was de gedachte, nou, laten we dan ook eens kijken wat we voor de mannen kunnen organiseren. En die hebben nu bijvoorbeeld kampvuuravonden voor mannen. Gewoon met elkaar zingen rond een kampvuur. En in groepjes uit elkaar om te praten over een bijbelstudie. En soms een inleiding. En daarnaast hadden we twee appgroepen. Eentje voor de brothers en eentje voor de sisters. En heel grappig om te zien dat in de vrouwen appgroep hele andere dingen gedeeld worden als in de mannen appgroep. Ja.
1: Ja, het gaat toch niet alleen over het huishouden bij de vrouwen, mag ik hopen? Of komt dat ook ter sprake?
2: Nou, er was een tijd dat de mannen meer mooie filmpjes deelden als vrouwen. Die vrouwen zaten heel strak alleen zakelijk communiceren over wat nuttig is voor de gemeente.
1: Bij de mannen was meer humor.
2: Ook, maar ook gewoon van, hey, ik kwam dit filmpje tegen op internet, dat raakte me.
1: Of toch wel serieus.
2: Naar aanleiding van de preek dacht ik aan dit lied of nou zo.
1: Oké. Ja, ik dacht weer helemaal de andere kant op, maar gelukkig.
2: Nee.
1: Mooi. Maar zo'n kampvuuravond, dat zal niet in de winter gehouden worden, neem ik aan.
2: Nou, de laatste keer vond ik flink koud. Ik stond daar met mijn handschoenen aan te bibberen. Dat was, nou, ik weet niet meer wanneer het was. Ja.
1: Maar dat is dan één avond of zijn dat meerdere avonden?
2: Er zijn een paar avonden per jaar, ja.
1: Ja, maar gaan ze dan op een kamp of zo met een paar dagen bij elkaar? Of is
2: avond? Dat is gewoon echt één avond. Een van onze gemeenteleden die heeft een groot terrein, eigenlijk omgebouwde boerderij. En daar houden we altijd de kampvuuravond. En dat is heel simpel. Je zet een paar vuurtonnen neer, een kampvuur. En je begint met elkaar en je gaat in groepjes.
1: Ja, vroeger was dat geen enkel probleem. Je kan overal vuurtjes stoken. Maar tegenwoordig heb je volgens mij een vergunning van de gemeente nodig om iets aan te steken.
2: Nee, dat is allemaal netjes geregeld. Oh, ja. Okay. Tenminste, dat hoop ik dan maar.
1: Mooi. De vorige keer dat u hier was, concludeerden we eigenlijk dat er een soort opwekking gaande was in uw gemeente. En nu zijn we 2 jaar verder. Hoe is het nu daarmee?
2: Ja, dat woord opwekking, dat kwam van jou vandaan. Ja? Ik ben er zelf altijd heel voorzichtig mee. En dat heeft vooral ermee te maken. Mijn theologische uitgangspunt is dat als het woord klinkt, als we werkelijk verkondigen wie Christus is, dan kan dat niet anders dan resultaat hebben, dan vrucht dragen. Dus een gewone situatie in een gemeente zou zijn dat het merendeel van de mensen ook persoonlijk gelooft wat er gepreekt wordt. En tegelijkertijd mogen we met dankbaarheid concluderen dat we de Heere zien werken. En dat is prachtig. Zeker als predikant sta je natuurlijk aan dat avondmaal en de tafelwachters die hebben dezelfde ervaring. Dan heb je iemand die soms al zo lang aan het worstelen is en dan sta je daar en opeens zie je hem of haar komen. De ene keer met een bedrukt gemoed, heel afwachtend. De andere keer met een brede glimlach op het gezicht. Ik mag. De Heer heeft het duidelijk gemaakt. Ik mag met hem leven en iedereen mag het weten. Ja, dat is geweldig om te zien.
1: Ja, dus iedere avondmaal zie je weer nieuwe avondmaalgangers.
2: Ja, we merken nu dat op een gegeven moment, ja, je moet niet in cijfers gaan denken in het Koninkrijk van God, maar op een gegeven moment dan denk je, ja, wie kan er nu nog aan, waarvan je merkt, die is wel serieus met de dingen van de Heer bezig, maar die gaat nog niet aan het avondmaal, die is nog niet tot die doorbraak gekomen. Maar tot een jaar geleden was het altijd tussen de 9 en 13 nieuwe mensen.
1: Sure.
2: En nu begint dat af te vlakken, maar dat heeft ermee te maken dat op een gegeven moment dan...
1: Ja, als de gemeente ook niet meer zo sterk groeit, dan is het logisch natuurlijk ook dat de avondmaalstafel niet sterk groeien.
2: Ja. En tegelijkertijd, ik vind het heel bijzonder als ik... Mijn vorige gemeente was op de Veluwe en daar was bij de helft van de bezoeken dan was het soms echt trek om tot de kern van het geloof te komen. Wie is de Heer Jezus voor je? En nou, hier hangt je jas soms nog ineens aan de kapstok of het gaat al over wie de Heer is. En...
1: Maar hoe kan dat dan? Heeft dat met de Zeeuwse mentaliteit te maken dat men toch wat opener is? Ja, ik weet het niet.
2: Ja, voor een deel praten over geloof moet je ook geleerd zijn. Ja. Tegelijkertijd, als ik kijk naar de mensen die in onze gemeente zitten, de meesten hebben dat niet van huis uit meegekregen. En het is ook als je ogen open gaan voor wie de Heer Jezus is. En zeker die eerste periode dat je er helemaal vol van bent en van de ontdekking. Het kan ook voor mij en ik kan ook een kind van God zijn. Ja, dan wil je daarover praten.
1: Dan moet je erover praten.
2: Dan moet je erover praten. En vaak leven er ook best nog wel een hoop vragen. Dus dat... Ja.
1: Ja, mooi. Ja. In een van uw preken, die zelfs op Zee Vandaag werd gepubliceerd, zag ik, ging het over struikelblokken die wij kunnen opwerpen en zo anderen verhinderen om tot Christus te komen. Nou, een bijzondere groep die u noemde en waarvoor ouderen struikelblokken kunnen opwerpen, dat zijn onze kinderen. Kunt u dat eens concreet maken? Hoe houden wij kinderen bij de Heer Jezus vandaan?
2: Ja, ik denk de belangrijkste manier om... mensen, kinderen bij de Heer Jezus vandaan te houden is door als ouders wel kerkgaand te zijn. Keurig in het paadje te lopen, maar ondertussen niet met de Heer te leven. Kijk, kinderen houden van puur. Die prikken overal dwars doorheen. Die zien je als ouders ook wanneer je net de zondagse kleren hebt uitgetrokken. En dan komt het erop aan. Leef jij met de Heer? Kunnen ze aan je zien dat je alles van de Heer verwacht? Kunnen ze aan je zien dat het leven met de Heer je blij maakt? Dat je daar vol van bent? Dat de basis is van je bestaan? Dat geen theorie is, maar dat je daar echt voor leeft? Dat alles doortrekt? Ja, als dat er niet is, dan hou je daarmee je kinderen bij de Heer vandaan. En ik vind het altijd schokkend om te zien dat ouders die zelf niet met de Heer leven, zelden kom je tegen dat in hun gezin een van de kinderen met de Heer leeft.
1: Okay.
2: Terwijl omgedraaid, als je kijkt naar gezinnen waarbij de ouders met de Heer leven, dan op zo'n huisbezoek, dan wacht je er eigenlijk op. Nou, wanneer gaat een van de kinderen vertellen dat die ook de Heer lief heeft? En soms zijn ze het allemaal. En dat,
1: ja, prachtig.
2: En zo zou het moeten, hè?
1: Ja, zeker.
2: En het zit hem ook in hoe spreek je dan over de Heer? Spreek je in heel passieve termen over de Heer? Van het moet je gegeven worden, wat natuurlijk op zich waar is, hè? Maar... spreek je in termen van, je mag niet zomaar geloven, heel, heel terughoudend, wacht maar tot het je overkomt. Of zeg je, maar de Heer is zo goed, die is zo lief, die is zo je hart waard. Vertrouw hem, want hij is al je vertrouwen, al je liefde waard. Stimuleren we onze kinderen om te geloven, om de Heer te vertrouwen. En leggen we ze uit waarom ze de Heer zouden moeten vertrouwen. Waarom ze met de Heer moeten leven, waarom dat goed is. Waarom dat waarde geeft aan hun leven, waarom, nou ja.
1: Gunning noemen we dat, geloof ik, hè?
2: Ja, ik heb een hele antipathie tegen dat woordje gunning.
1: Oh.
2: Nou,
1: vertel.
2: Ik heb dat zelf als dominee ook wel meegemaakt. U bent zo'n gunnende man, zeggen ze dan tegen jou als dominee. Ik zeg, nou, dan is er echt iets verkeerd gegaan. Als het goed is, gaat het niet om een gunnende dominee. Als het goed is, gaat het om een gunnende God. En als ouders iets moeten overdragen, is niet dat zij gunnend zijn, dat zij het hun kinderen gunnen. Maar als ze iets moeten overdragen, dan is het wel dat God hun de zaligheid, God hun het geluk gunt. Calvijn, als die heeft over wat is nou geloof, dan begint hij bij de goedwilligheid van God. God is van goede wil tegenover ons. God wil onze zaligmaker zijn. God wil niets liever dan dat zondaren tot hem komen en met hem gaan leven.
1: Ja, maar dat God gunnend is, dat weten we. Maar als een dominee niet gunnend is, hebben we een ander probleem.
2: Ja, maar als het goed is, heeft een dominee het over wie God is.
1: Ja.
2: En ik denk dat het daar vaak fout gaat. Dat het gaat over veel te veel over dat menselijke aspect. Nee, heb het over wie God is. Als mensen gaan zien wie God is, zeker wie God is in Jezus Christus zijn zoon, dan ja, als je dat gaat zien, dan gaat je hart branden van liefde.
1: Ja, maar ook dominees kunnen natuurlijk een struikelblok zijn. Ja. En mensen bij Christus vandaan houden door voorwaarden te noemen die er niet zijn. Nou, dan moeten ze eerst aan dit voldoen of aan dat meegemaakt hebben enzovoorts. Nou, we hebben het hier tijdens dit soort uitzendingen hebben we het er al eens vaker over gehad. Maar waarom zou een dominee dat doen eigenlijk? Iedere predikant wil toch vrucht zien op zijn prediking?
2: Ja, ik vind dat een hele moeilijke vraag. En ik heb er ook veel over nagedacht van, als je zelf de Heer Jezus lief hebt, dan wil je niets liever dan dat iedereen tot hem komt. En dan gun je dat heel de wereld. Tegelijkertijd, ja, er zit een sociologisch aspect in. Groepen die langer bestaan hebben de neiging om hun groep te conserveren, om het te houden zoals het is. En daar kan een zeker angst in zitten van, ja, als mensen te makkelijk zeggen dat ze een waar geloof hebben, dan verandert het bij ons. En in zekere zin zit er ook iets moois in. Hè? Geloof in de Heer is iets kostbaars, iets teers. Dat wil je zuiver houden. Dus misschien zit die drive erachter. Van ouds natuurlijk ook een angst voor de evangelische beweging. Ik denk dat als je filosofisch gaat kijken, dat zowel de afscheiding als de evangelische beweging beide voortkomen uit de romantiek, een filosofische stroming, waar het niet meer gaat over je verstand, maar het zit een voet
1: gevoel.
2: Zit een voet te hoog. Hè? Het gaat over je gevoel. En zowel de evangelische beweging als de afgescheiden kerken leggen daar erg de nadruk op. En vandaar zijn ze ook van ouds twee natuurlijke aardvijanden.
1: Ja,
2: maar... En je ziet nou, die angst voor de evangelische beweging, waar je kiest voor Jezus, waar je zomaar gelooft, die zit er denk ik nog steeds heel diep in.
1: Ja. Aan de andere kant, de uitersten raken elkaar vaak in het gevoel.
2: Ik denk in zekere zin filosofisch gezien, het centraal stellen van de mens, het centraal stellen van de gevoelens, dat iets alleen echt is als je het gevoelt, als je het zelf ervaren hebt. Dat is typisch iets van de romantiek,
1: ja,
2: wat ze delen met elkaar.
1: Ja. We kunnen ook struikelblokken voor onszelf toelaten, zei u in uw preek. U noemde daar bijvoorbeeld de mobiele telefoon. En dan staat er letterlijk: merk je dat je mobiele telefoon je meetrekt in de zonde? Doe daar wat aan. Sla desnoods je mobiel kapot. Dat is beter dan met je mobiel in het helse vuur terechtkomen. Nou, bij RevoWeb krijgen we natuurlijk regelmatig vragen over het gebruik van smartphones. Kunt u wat adviezen geven over het omgaan met zo'n apparaat?
2: Ja, wel even een stukje context eerst. Ik zie de mobiel niet als de grote vijand of zo. Ik heb... in de jaren dat ik in groep staat, het mobieltje één of twee keer als voorbeeld gebruikt. Want ik denk dat als je te vaak het erover gaat hebben, dan wordt het een ding op zich. Alsof het kwaad zit in het apparaat. Nee, het kwaad zit in ons. Ons hart heeft moeite om met de Heer te leven, van nature. Dus ik denk dat, ik zou de lijn van Tim Keller kiezen. Ieder mens heeft last van afgoden. Elke tijd heeft zijn afgoden. En die afgoden komen tot ons op een bepaalde manier. Bijvoorbeeld via het mobieltje. En De vraag is, hoe ga je met die afgoden om? En misschien betekent aan de ene kant een stukje begrenzing. Als je 6 uur per dag op je mobieltje zit, wat echt geen rare cijfers zijn voor sommige jongeren, dan gaat er iets fout. Hè? Dan is het een god geworden die je leven beheerst. En dan is niet dat mobieltje de god, hè? Maar de behoefte aan bevestiging van likes, of de behoefte om de leegtijd te vullen met lege entertainment. Hè? Dat wordt dan een god voor je en daar moet je wat aan doen. Tegelijkertijd met Augustinus zou ik dan zeggen, er is geen betere manier dan omgaan met afgoden dan ons hart vullen met iets wat groter is. Afgoden kunnen je hart niet vervullen. Alleen de omgang met de Here kan dat. En misschien moeten we meer de nadruk leggen op de omgang met de Here, dat vervult. En dat maakt dat we anders naar het leven gaan kijken. En dat maakt dat we anders met de dingen omgaan. Dan zeggen, het mobieltje is het kwaad waar we...
1: Ja.
2: En tegelijkertijd, ja, het kan je bij de Heren weghouden.
1: Ja,
2: en dan precies. Moet je er wat aan doen.
1: Ja, ja. Het is een hele andere benadering dan wij normaal gesproken altijd doen. Van dit niet, mag niet, raak niet aan, roer niet aan en smaak enzovoorts. Dit is een andere benadering.
2: Ja.
1: We vullen ons hart met de Heren.
2: Ja, ja, anders krijg je het farisisme.
1: Ja.
2: Wetjes en regeltjes. En... Ja. Ik snap jongeren die zeggen, ik wil niet bij de Heren horen, want dan moet ik zoveel. Als je alleen maar hoort dat je niks meer mag en van alles moet, en niemand vertelt je waarom, dan snap ik dat jongeren zeggen, ja, maar waarom zou ik dan bij de Heren willen horen? Ja. Terwijl als je ziet welke goedheid er in de Heren ligt, als je ziet hoe dat echt vervullen kan, dan plaatst dat al dat andere in perspectief. En dan zijn nog steeds, je moet wel nuchter zijn, als mensen hebben we de neiging om grenzeloos te zijn. En zeker naar de zonde toe. Soms zijn grenzen nodig, maar niet omdat het moet, maar omdat er iets groters is. Ik vergelijk dat met een huwelijk. Als je verkering krijgt, en je ziet dat natuurlijk gebeuren bij jongeren, eerst leven ze voor hun games of voor hun skaten of voor hun vrienden. En nou, elke avond zitten ze bij hun vrienden en elke vrije minuut gebruiken ze aan hun hobby en dat soort dingen. En dan krijgen ze verkering en opeens, die vrienden worden afgezegd, die hobby komt op een lager pitje. Ze willen bij die ander zijn. En niet dat ze skaten niet meer leuk vinden, niet dat ze die vrienden niet meer leuk vinden, maar er is iets belangrijkers voor in de plaats gekomen. En ik denk dat dat is wat geloven is. Er komt iets wat belangrijker is dan die andere dingen in ons leven, waardoor nou, we ervoor kiezen om meer met de Heer om te gaan en minder met die andere dingen. En tegelijkertijd, ja, we blijven zondige mensen, dat is een strijd. Maar volgens mij ligt de oplossing niet om te zeggen, je mag dit niet meer en je moet van alles. Maar nou, net als je vriendin een poosje niet gezien hebt, wat is de beste manier om te zorgen dat het weer beter gaat? Kruip op de bank, praat met elkaar, wees in elkaars nabijheid en ontdek waarom je die ander zo leuk vindt. Nou, zo ook in het leven met de Heer. Zoek de Heer, ga om met hem. En laat dat de basis zijn waaruit je de rest van je leven ziet. En tegelijkertijd, we zijn zondige mensen, dus soms heb je die regels nodig. Alleen als een jongere verkering heeft, en zeker als die gaat trouwen, dan zegt hij niet, nou mag ik niet meer naar andere vrouwen kijken. Nee, hij wil niet met een andere vrouw kijken. Ja. Zo moet het zijn in het leven met de Heer. Het is niet, ik mag van alles niet meer. Nee, ik wil het niet meer omdat ik een hogere liefde heb.
1: Ja, maar ja, je beseft het pas, denk ik, als je er ooit een keer van geproefd hebt.
2: En dat is natuurlijk het frustrerende van dominee zijn. Je gunt het iedereen om toch maar het woord gunnen te gebruiken. Maar dat kan ik niet. Ik kan mensen niet laten zien waarom de Heer goed is. En tegelijkertijd, dat vind ik het mooie van wat ik mag zien in het ambt, je ziet het waar het woord open gaat. Soms mensen die er echt niks mee hadden. Opeens zien ze het.
1: Ja, ze moeten het eerst horen.
2: Ja, maar dat, ja, je ziet het soms gebeuren. Soms mensen helemaal in verwarring. Dominee, ik weet niet wat er met me is. Ging altijd naar de kerk en ik zat mijn tijd uit. En nu zie ik opeens te luisteren. En,
1: ja.
2: Ja.
1: Dan heeft het woord ze geraakt.
2: Ja, en dat is. En dan komen ze vanzelf op een Christus uit.
1: Ja, mooi. We gaan naar de vragen, dominee. De vragen van Revoweb. Het thema vanavond is verhard u niet. Maar voordat we verder gaan, luisteren we eerst naar Rots der Eeuwen. Een lied dat raakvlakken heeft met vaste rots van mijn behoud. Ook in Rots der Eeuwen wordt Christus vergeleken met een rots. Hij is de enige die ons kan redden van de eeuwige dood. Geen enkele traan of enig werk van ons hand draagt daartoe bij.

Luisteraars, welkom terug. Vanavond is bij ons de gast dominee S.T. Lagendijk uit Goes. En we behandelen met hem enkele vragen die zijn binnengekomen via de vragenrubriek van Reveweb. En dan gaan we naar de eerste vraag, dominee, en die luidt als volgt. Ik ben een vrouw van begin 30. Ik heb lieve kinderen en ik ben getrouwd. Wel het een en ander meegemaakt qua ellende in mijn leven. Overlijden, ziekte, etc. Kerkelijk opgegroeid in de gereformeerde gemeente in Nederland. Toen ik getrouwd ben, zijn wij naar een lichtere kerk gegaan. Want daar kerkte mijn man. Al snel vonden we het allebei lastig om discipline op te brengen in het geloof. Eigenlijk ben ik gewoon zwak en geen doorzetter daarin. We gaan meestal 2 keer naar de kerk. Maar dat is een tijd minder geweest. Ik hoor nooit wat. Ik geloof ook niet meer dat het voor mij kan. Ik heb flinke zonden gedaan. En ergens boeit het me ook niet meer. Maar ik wil niet dat mijn kinderen verloren gaan. En nee, dat is niet de goede reden. Maar ik voel me zo hard verhard. Niks of niemand doet me meer iets. Ik bid al heel lang niet meer. Ik weet na zo lange tijd niet te bidden. En echt niet meer wat ik moet zeggen. Want God zit vast niet te wachten op zo'n schijnheilige ongelovige. We zitten ook niet in een controlerende omgeving. Dus kunnen we gewoon onze gang gaan. Met andere woorden, verleidingen in het hoofd bieden is bijna onmogelijk. En we dwalen steeds verder af. En soms denk ik weer, dit kan echt niet meer. Er moet iets veranderen. Maar het ontbreekt me aan doorzettingsvermogen, aan discipline en geloof. En dan denk ik, het heeft toch geen zin. En het lukt me niet. Mijn ogenschijnlijk fijne leventje overboord te gooien. Het dringt niet verder door dan mijn verstand. En daar raak ik wel gefrustreerd van. Ik lijk wel compleet gevoelloos. En het is niet dat ik voor ik die zonde heb gedaan wel geloofde. Het is alleen erna nog erger geworden. En nu is er niks meer van over. Ergens, denk ik, we kunnen beter uit de kerk stappen. Want nu geven we onze kinderen ook niks mee. Ik weet niet wat ik moet doen.

0: even wil ventileren met iemand die wat meer Bijbelkennis heeft dan ik. Nou, dat is een flinke vraag, dominee, met heel wat vragen eigenlijk ook nog.
1: Ja, en ik heb daar een uitgebreid antwoord op gegeven. Dat kunnen de luisteraars nalezen op RevoWeb. Ik denk dat deze vrouw begint met een verkeerde aanname. Namelijk dat zij de discipline moet opbrengen om naar de kerk te gaan, om te geloven. Om... Alleen de boodschap van het evangelie is, dat kunnen wij niet. Dat zit niet in ons. Uit onszelf willen wij niet met God leven. Er is niemand die God zoekt, zelfs niet tot één toe. Dus als je het daarvan verwacht, gaat het alleen maar moeilijker worden. En op zijn best leer je dan dat het gewoon niet gaat werken. Alleen de boodschap van het evangelie is dat Jezus Christus juist voor zulke mensen naar de wereld gekomen is. Hij is gekomen voor mensen die het niet lukt. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden. Voor mensen die uit zichzelf niet met God willen leven en dat ook niet kunnen. Voor mensen die het niet redden. Voor zulke mensen is hij gekomen om een zaligmaker te zijn. En misschien is dat wat deze mevrouw nodig heeft, minder kijken naar wat ik kan. En meer kijken naar hoe goed God is. Dat hij iemand als ik wil hebben. Dat hij zegt, kom tot mij, dan geef ik je alles wat je nodig hebt. Als je eenmaal mij gezien hebt. Als je gezien hebt welke liefde er is in God, in Christus. Als je ziet dat hij alles geven wil wat jij nodig hebt. En dan hoef je het niet meer zelf te doen, maar hij wil het je geven. En ja, dan ontmoet je een God die het waard is om voor te leven. En het gek is, als je dat eenmaal ziet, dan gaan die andere dingen ook veel makkelijker. Niet dat ze dan vanzelf gaan, maar het verlangen om het te gaan doen, komt er dan.
0: Ja. Zien op Jezus en zijn volbrachte werk, is dat eigenlijk wat nodig is? Is het zo makkelijk?
1: Zo makkelijk? Dat is best ingewikkeld.
0: Ja, waarom?
1: Dat willen wij niet. Uit onszelf willen we het zelf doen. Ja. En zolang we dat proberen, lukt het niet. Ik denk dat we... En het gaat ook over van hoe zet je die knop om? Omdat je niet meer over God denkt als een God die mij niet wil zalig maken. Een God die hard is, een God die koud is, een God die mij mijn gemak verloren laat gaan. Met een Bijbels beeld van een God die goedwillig is tot onze zaligheid. Een God die niets liever wil dan dat zondaren komen tot hem en met hem gaan leven. Ik denk dat... Ja, dat gun je mensen.
0: Ja. We zeggen altijd, het is uiteindelijk het werk van de Heilige Geest. Maar wat kan ik dan doen? Moet ik dan mijn oren openzetten? Moet ik mijn ogen gebruiken? Bedoel, wat zou voor advies zou u geven aan die mensen die in de kerk zitten en iedere keer maar naar het woord luisteren en er gebeurt helemaal niks?
1: Ja, de vraag is natuurlijk, hoe wordt dat woord uitgelegd? Een van de tips die ik mensen wel schrijf, die echt vastlopen, is van... Pak gewoon de evangelie, ga de evangelie lezen en stel jezelf bij elke bladzijde de vraag, wie is nou Jezus? Wat laat Jezus je zien over zichzelf? En geloof dan dat zoals Jezus is naar zondaren, dat zo het hart van God is. En Jezus zegt, wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Geloof nu eens dat God werkelijk zo is, als je hier bladzijde na bladzijde in de evangelie leest over hoe Jezus is.
0: Helpt het ook als je boeken leest over wie Jezus is? En dan denk ik bijvoorbeeld het zien op Jezus van Ambrosius. Of het merk van het evangelie.
1: Dat kan zeker helpen. Ik heb alleen gemerkt dat heel veel mensen geen lezers zijn. Dus als ze dat ingewikkeld zijn, dan zeg ik zoek op internet geloofstoerusting op. Of zoek evangelie herhaal te preken op. Of en luister dat. Ik merk dat dat voor veel mensen makkelijker is. Maar ik denk dat... Je blootstellen aan een gezonde prediking van het woord. Dat de manier is. De geest werkt door het woord. En ook gewoon durven geloven dat het is zoals het er staat. Dat als Jezus zegt, bid en je zal gegeven worden. Dat het gewoon echt is. Ja. Dat als jij naar hem toe gaat, Heer, hier ben ik. Ik weet niet wat ik moet vragen. Ik weet niet wat ik nodig heb. Heer, geef me wat ik nodig heb, want ik wil in u geloven.
0: Ja, maar is het ook niet tegelijkertijd dat er wordt wel eens gezegd, ja, een mens kan niet geloven, maar is het ten diepste niet onwil van onszelf? Een mens wil niet geloven, we hebben het veel te goed en we zien wel waar het schip strandt en als we moeten uitverkoren zijn. U kent dat soort argumenten ook wel, denk ik.
1: Ja, voor een deel van de mensen is dat gewoon een dooddoener, hoef ik er niet over na te denken. Mm-hmm. En, als God me wil hebben, dan kom ik er toch wel, anders moet ik maar vooral genieten van het leven nu, want... Maar er zijn ook mensen die daar wel serieus mee worstelen, die willen geloven, maar die het niet lukt. En ik denk dat die voeding nodig hebben.
0: Ja. Of we nu geloven of niet, er wacht straks wel een eeuwigheid op ons.
1: Ja, en zeker dat wat je net zei over niet willen geloven. De Heer Jezus zegt, als die bij Jeruzalem komt, jullie hebben

0: niet gewild dat ik koning over u zou zijn. En als je de evangelie leest, dan zie je dat de Heer Jezus steeds de taal gebruikt van het Romeinse Rijk. Hè? Als er een nieuwe keizer was, dan werd dat gebracht als euangelion, als goed nieuws. Ik verkondig u het goede nieuws dat er een nieuwe keizer is. En wat was dan de oproep tegen de mensen, zeker als het opstandelingen waren? Bekeer je en geloof die goede boodschap. Buig voor die nieuwe koning. Nou, als de Heer Jezus gaat preken, wat doet hij dan? Hij brengt die boodschap. Bekeer je en geloof deze goede boodschap dat de Messias, dat er een nieuwe koning is en dat het koninkrijk van God voor de deur staat. En de Heer Jezus zegt dat er ook bij. Hè? Bekeer, geloof het evangelie, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Dus dat is geen lief verzoek. Dat is buig, want er is een nieuwe koning. En wat deed een keizer als opstandige gebieden niet van die genade gebruik maakten dat ze van voor hem konden buigen? Ja, dan stuurde hij een leger op af en dan ging de kop eraf.
1: Ja, het is een bevel.
0: Het is een bevel, ja, maar onder dreiging van de dood.
1: Ja.
0: Want een echte keizer en ook de koning van het koninkrijk van God duldt het niet dat hij niet als koning geaccepteerd wordt.
1: Ja, of we willen of niet, we moeten wel.
0: Nou, daar eindigt de Bijbel ook mee. Eens zal alle knie voor hem buigen. En dat is of vrijwillig, en dan kunnen ze gebruik maken van de genade die hij hen aanbiedt. Wat al heel bijzonder is, het zijn opstandelingen, had ze ook weg kunnen vagen. Wat een genade dat hij nog de gelegenheid biedt om voor hem te buigen. Maar als het niet vrijwillig gaat, eens zal alle knieën zich voor hem buigen.
1: Ja, en dan is het te laat.
0: En dan is het te laat. En Dat is wel de ernst.
1: Ja, we gaan naar de volgende vraag, dominee. Ik ben een meisje van 20 jaar. Ik ben al een tijd op zoek naar God. Ik heb me veel in het geloof verdiept. Ik ben wel opgegroeid in de kerk, maar ik weet er inhoudelijk niet veel van. Ik merk dat God geloof van mij vraagt, maar ik weet niet waar ik het vandaan moet halen. Ik merk dat ik een erg slecht beeld van God heb en dat ik hem niet vertrouw. Al zo vaak dacht ik, nu geloof ik, maar na een dag ebt dat weer weg. Ten diepste heb ik God niet lief en merk ik dat ik het doe om van de hel af te komen. Ik zou graag willen dat ik God oprecht lief kon hebben. Als ik mensen zie die hem oprecht lief hebben en dienen, dan zou ik willen dat ik dat ook kon. En ook als ik bid en Bijbel lees, lijkt het alsof ik tegen het niets praat. Het doet me niks. Ook heb ik er vaak geen zin in. Maar als ik het niet doe, voelt het alsof ik het nog hopelozer met me wordt. Ik merk ook dat ik zo snel op mijn eigen gevoelens en werken afga. Maar het lukt me niet om het los te laten. En ik bid al zo lang om geloof en vertrouwen. Hoe kan dit nog goed komen? Lijkt een beetje op de vorige vraag inhoudelijk. Het is wat korter. Maar ja, wat zou u tegen haar willen zeggen, kunnen zeggen?
0: Ja, ze schrijft dat ze het moeilijk vindt om te geloven omdat ze God niet vertrouwt. En ja, daar zit denk ik de kern van het probleem. Geloven is vertrouwen. En niet de Heere vertrouwen is dus ongeloof. En is daarmee een erge zonde. Want we hebben het over degene die het meeste vertrouwen is van alles wat er is. En wij vinden hem ons vertrouwen niet waard. Dus ik denk dat daar de oorzaak van het probleem is. En dan zou je door moeten vragen van waar komt dat vandaan? Waar is dat godsbeeld door ontstaan dat jij God niet vertrouwt? En dat kan komen door een prediking waar God als grillig wordt neergezet, waar God alleen houdt van de uitverkorenen, waar God alleen van de uitverkorenen zegt dat ze zalig mogen worden en dat hij er zelfs plezier in vindt om anderen verloren te laten gaan. Daar kan het vandaan komen. Of het kan bijvoorbeeld ook voortkomen uit iets wat je meegemaakt, zoals misbruik of mishandeling of een afwezige vader. Dat is ook iets wat kan maken dat je God wantrouwt. Of
1: ja, God als vader die je dan wantrouwt.
0: Ja of dat je gewoon de Bijbel dichtlaat. Dat je gewoon weinig leest over wie God is.
1: Ja, geen kennis.
0: Geen kennis. Dus dat kunnen heel veel manieren zijn waardoor het komt dat wij God niet vertrouwen. Maar ik denk dat je dat moet aanpakken. En afhankelijk van, kijk, als je iets wat je meegemaakt hebt in je jeugd, ja, dan moet je dat zien te verwerken. En als je zit onder een prediking waar niet verteld wordt dat God je vertrouwen waard is en waarom hij het waard is als zondaar dat je hem lief hebt, ja, dan moet je je gaan voeden met uitleg waarin dat wel wordt aangewezen. En als je de Bijbel dicht laat, nou, ga je Bijbel lezen, want daar lees je wie God is. En tegelijkertijd, ja, als je dan nog steeds zegt, ik vind het moeilijk. Ja, onze zaligmaker is naar deze wereld gekomen om zondaren te redden. Mensen die uit zichzelf blind zijn, die uit zichzelf niet naar God vragen. Nou, ga dan naar hem toe en zeg, Heer, hier ben ik. Ik kan me niet veranderen. En hoe erg is dat? Want u bent al het vertrouwen waard. Maar hier ben ik. Ik kan mezelf niet veranderen. U wel. doe het. Ja. Want dat heeft u beloofd. En ik geloof dat u goed bent, dat u het doen zult.
1: Dit meisje zegt, ik bid er al zo vaak om. Maar wat is dat voor een soort gebed dan, als dat gebed niet verhoord wordt? Of lijkt verhoord te worden? Of is het toch het wantrouwen van iemand zelf, dat je bidt in ongeloof?
0: Nou, als ik ouders vertel over hoe je kinderen moet opvoeden, dan leer je natuurlijk vaak, ik ga slapen, ik ben moe. En schoon mijn zonde, velen zijn, maak om Jezus wil maar rein. Ik zeg, en als je dan amen zingt, vraag dan zijn kind, wij zijn je zonde nu. Als jij eerlijk je zonde aan de Heer vertelt, dan zijn ze vergeven. Dat belooft de schrift, dat belooft het evangelie. Wie je zonde aan mij beleidt, voor die is de vergeving. Dus zeg het dan als ouders, wij zijn je zonde, die zijn weg. Als je eerlijk hebt beleden aan de Heer, zijn ze weg. Nou, als we dan bidden of de Heer ons veranderen wil, geloven we dan echt dat als we amen zeggen, dat het gebeurt?
1: Ja, dan heeft geloven toch ook weer met dat vertrouwen te maken.
0: Ja, vertrouw je dat, en dat gegrond op het woord, God belooft dat. Wie tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. Geloof je dat? Of is dat een theorietje waar je bij afvraagt, als ik het vraag, gebeurt het dan wel echt?
1: Ja, precies.
0: En dat, nou, leg je vinger erbij. Dit is, Heere, wat u zegt. En u bent betrouwbaar. U doet wat u belooft. Hier ben ik. Ik vraag u erom. En ik verdien het niet, maar u zult doen wat u beloofd hebt.
1: Ja, is bidden eigenlijk niet hetzelfde als God lastigvallen met zijn belofte?
0: In zekere zin wel, waarbij het woordje lastigvallen ingewikkeld is. Want God vindt dat niet lastig, God vindt dat juist fijn.
1: Ja, precies. Maar voor ons gevoel is dat natuurlijk zo.
0: Ja, en wij moeten leren geloven dat God zo goed is dat hij het fijn vindt als zondige mensen die het helemaal niet verdienen, komen tot hem en zeggen, Heere, ik verdien het niet, maar maak waar wat u belooft.
1: Ja, u hebt het zelf gezegd.
0: U hebt het zelf gezegd.
1: Ja, en beloofd is beloofd.
0: Ja, en als er iemand is die niet liegen kan. De Heer zegt het, ben ik nou een God alsof ik lieg? Ben ik nou een man alsof ik liegen zou? Dat neemt die mensen heel kwalijk als ze hem wantrouwen.
1: Maar dan is het toch heel eenvoudig om zalig te worden?
0: Ja, natuurlijk.
1: Dan is het moeilijker om verloren te gaan dan om zalig te worden.
0: Als het aan God ligt wel. Ja. Alleen de vraag is, willen wij ons overgeven aan deze God? Vertrouwen we ons leven aan hem toe? Of denken we dat het echt beter komt als wij het zelf gaan doen?
1: Precies, ja. Het is dus een volledige overgave van onszelf in de handen van de Heer Jezus werpen. En dan zijn we zalig.
0: Ja, en tegelijkertijd, je ziet het of je ziet het niet. Hè? Dat is het ingewikkelde. En als je het niet ziet, luister naar het woord. Daardoor werkt de geest, daardoor ga je het zien. En bid tegen je gevoel in. Bid tegen, of je het nou ziet of niet, bid daartegen in. Heren, dit is uw woord. Dit zult u waarmaken. En ik geloof er niks van, maar geef me dan het geloof om dat te geloven.
1: Ja, mooi. We gaan naar de volgende vraag, dominee. Dat is dan ook weer iets langere vraag. Ik las in De Hemel op Aarde, de volle zekerheid van de zaligheid van Thomas Brooks in de vertaling van de Puriteinse klassieken op bladzijde 207, waar het gaat over de gaven van God, het volgende. Eerst een stukje context. Geloven is niets anders dan het aannemen van Christus als uw Heer en zaligmaker, zoals hij u wordt aangeboden in het evangelie. En die aanneming is vooral, zo niet alleen, de daad van uw wil. Als u dus oprecht en van harte bereid bent om Christus op zijn eigen voorwaarden, op de voorwaarden van het evangelie, aan te nemen, dat wil zeggen om u zalig te maken en over u te heersen, om u te verlossen en te regeren, dan bent u een gelovige. Nu het gedeelte waar mijn vraag over gaat. De oprechte bereidheid om te geloven is geloof. En deze gave brengt u binnen het bereik van de belofte van het eeuwige geluk en de eeuwige zaligheid. Nu mijn vraag aan een dominee uit de HHK. Een mens, en dus ook ik, is toch nooit bereid om te geloven? Betekent dan hier de bereidheid dat Brooks bedoelt te zeggen, als je zalig wil worden en als je wil leven in de genade van Christus en je wil dat hij jouw meester is, ondanks de gevolgen, je zal immers aan jezelf moeten sterven, je de eeuwige zaligmakende belofte mag toepassen op je eigen ziel en dus ook elke belofte die voor een gelovige bedoeld is in de schrift? Met vriendelijke groet een 16-jarige jongen. Nou, ik vind het heel knap als je op de leeftijd van 16 deze vraag kunt stellen.
0: Ja, en heel goed dat hij ook boeken als Van Broeks leest. Ja.
1: Zo.
0: Zou meer mensen moeten doen. Maar ik denk dat hij twee mooie citaten van Broeks aanhaalt. In de eerste plaats is het waar wat Broeks zegt. Als je Christus en zijn genade nodig hebt, dan mag je ook weten dat die genade er ook voor jou is. Hè? Dan mag je tot hem komen en dan zal hij je die geven. Dan mag je alles wat je nodig hebt van hem verlangen. En tegelijkertijd, die andere kant die Broeks beschrijft, is ook waar. Hè? En dat is hoe het geloof werkt. Romeinen 3 vers 11 zegt dat er niemand is die uit zichzelf naar God zoekt, zelfs niet tot één toe. Dus op het moment dat je merkt bij jezelf, maar het woord raakt me. Ik ben op zoek gegaan naar de Heer. Eigenlijk kun je dan al zeggen, dan is de geest al in je aan het werk. Dan ben je al bezig met te geloven. Hè? Want op het moment dat je dat doet, je gaat luisteren naar het woord van de Heer. Want de Heer heeft je hart. Je verlangt naar Christus, je verlangt naar zijn vergeving, omdat hij je hart heeft gekregen. Dus eigenlijk ben je al aan het geloven, terwijl je voor je gevoel nog op weg bent naar. Ja. En tegelijkertijd, dat is wel mijn ervaring. Ik vind dat altijd fascinerend als ik christenen spreek uit hele andere tradities, soms ook uit de Pinksterkringen. En als ik dan met elkaar gesproken heb over wie de Heer Jezus, stel ik altijd de vraag, maar hoe ben je er nou toe gekomen om te geloven? Was dat nou jouw keuze of is dat je overkomen? En of je nou mensen vraagt die met de Heer leven uit de Gegemmenet of uit een Pinkstergemeente waar ze echt Arminiaans zijn, waar ze zeggen het gaat om jouw keuze. Allemaal zeggen ze, het is me overkomen. Ik was er niet mee bezig, maar het kwam in mijn leven. Ik kon niet anders meer dan, iets trok me naar hem toe.
1: Ja. Was er niet een oudvader die zei van wie hem zoekt is al door hem gevonden?
0: Ja, volgens mij is dat een van de kerkvaders die dat zegt. En daar zit iets van waarheid in. Er zit ook iets van gevaar in. Iets waar ik dan altijd bang voor ben, is dat mensen denken dat ze zalig zijn omdat ze bepaalde gevoelens in zichzelf waarnemen, terwijl ze Christus niet nodig hebben. Een waar geloof komt altijd bij Christus uit. Een waar geloof, de zaligheid begint waar je Christus ziet, waar je hem omhelst, waar je hem nodig hebt, waar je alles uit hem ontvangt. Ja. Dus met die kanttekening kan ik er aan op zeggen.
1: Ja. Ja, nou dan moeten we hier maar mee afronden, dominee, want ik zie dat de tijd voorbij is. We willen u hartelijk danken voor uw aanwezigheid hier in de studio. En ook van harte God zegen toewensen op uw werkzaamheden in zijn koninkrijk. En mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze uitzending, dan kunt u deze sturen naar vragen@revoweb.nl. Tot een volgende keer bij Leven en Welzijn.
2: Dit was Pastorie Online. Wilt u reageren of na dit programma meer lezen over actuele onderwerpen? Ga dan naar revoweb.nl. Het team van de RO en RevoWeb wenst u een gezegende zondag.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws samengesteld voor de Ero. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Volgens minister Van Weel is de inzet van buitenlandse brandweerhulp bij het bestrijden van de natuurbranden niet meer nodig, omdat de brandhaarden onder controle zijn. Brandweerlieden uit België, Duitsland en Frankrijk worden afgelost. Zij hielpen de afgelopen dagen bij het bestrijden van de grote vuurhaarden in Nederland. De coördinatie lag bij het interregionaal beleidsteam. De veiligheidsregio's hebben nu weer zelf voldoende capaciteit en zetten speciale handcrews in waar voertuigen niet kunnen komen. Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld, maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. En ontheemden in Gaza kampen met ongedierte en ziektes door slechte leefomstandigheden. In de tentenkampen worden veel ratten en parasieten gemeld, met duizenden ziektegevallen tot gevolg. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat een direct gevolg van de ingestorte leefomgeving. Gebrekkige riolering en afvalverwerking zorgen voor snelle verspreiding. Hulporganisaties proberen het probleem wel aan te pakken, maar zeggen dat meer nodig is. Alle beperkingen verkleinen het leefgebied in de Gazastrook. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op de RO.
2: De Logos Hoop komt naar Nederland. Stap aan boord van dit indrukwekkende zendingsschip van Operatie Mobilisatie en ontdek Gods wereldwijde missie. Met een gevarieerd programma voor jong en oud beleef je een unieke ervaring die je niet wilt missen. Boek je rondleiding en bekijk het programma op operatiemobilisatie.nl van 20 tot en met 31 mei in Scheveningen.

Aan de avond van deze dag luistert u naar Alpha en Omega. De dagsluiting van de RO. Een moment van stille tijd waarin de Bijbel open gaat met erbij een korte meditatie. Na de schriftlezing hoort u een psalm en sluiten we het programma af met een bijpassend lied. Op deze zaterdagavond 2 mei gaan we lezen uit Johannes 8 en lezen daar vers 1 tot en met 12. En het thema van de meditatie is het licht.

We gaan lezen uit Johannes 8, vers 1 tot en met 12. De overspelige vrouw. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel. En al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde leerde hij hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat dezulke gestenigd zullen worden, en gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij hem verzoekende, omdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus nederbukkende schreef met de vinger in de aarde. En als zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zei tot hen: Die van uw lieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. En wederom nederbukkende schreef hij in de aarde. Maar zij dit horende en van hun consciëntie overtuigd zijnde, gingen uit de een naar de ander, beginnende van de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zei tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En ze zeiden: Niemand, Here. En Jezus zei tot haar: Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. En Jezus dan sprak wederom tot hen lieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. We gaan luisteren naar Psalm 27 en u hoort vers 1 en 7 gezongen in de Grote Kerk van Goes met Marco den Thomas organist. Psalm 27.

De meditatie heeft als thema het licht. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen. Vroeg in de morgen is Jezus naar de tempel gegaan. Ook de fariseeën en de schriftgeleerden zijn vroeg uit de veren. Zij brengen een vrouw bij Jezus die in de achterliggende nacht betrapt is bij het plegen van overspel. Zij leggen hem een strikvraag voor. Uit het antwoord zou moeten blijken dat Jezus niet de ware Messias kan zijn. En Mozes heeft geboden zulke vrouwen te stenigen, zeggen ze. Wat moet Jezus daarmee? Als hij uit barmhartigheid de vrouw spaart, breekt hij Gods heilige wet en kunnen ze hem betichten van goddeloosheid. Als hij daarentegen zou opstaan om de eerste steen te werpen, kunnen ze hem beschuldigen van harteloosheid. Maar Jezus zegt, wie van u zonder zonde is, die werpen de eerste steen. En daarop druipen ze af. Als Jezus vervolgens zegt, ik ben het licht der wereld, dan begrijpt de overspelige vrouw meteen wat hij bedoelt. Zoals de zon deze morgen het nachtelijk duister verdreef, zo is hij deze morgen tot haar gekomen om haar zwartste ongerechtigheid weg te nemen. We gaan luisteren naar het lied Licht der Wereld en we horen een uitvoering van het kleinkoor Concertino onder leiding van Martin Zonneberg. Fijn dat u weer hebt geluisterd naar ons dagelijks programma waarin we elkaar mogen bemoedigen en tot zegen zijn. En zo mogen we alles van deze dag weer in Gods handen leggen. Morgenochtend om 9 uur kunt u weer luisteren naar Alfa en Omega, naar onze dagopening.

Goedenavond, dit is RO Radio 1. Fijn dat u luistert naar het kanaal met de mooiste muziek en goede programma's. Heeft u een programma gemist? Ga dan naar ro.nl en kijk bij onze radioprogramma's om terug te luisteren. Een omroep met een vertrouwd geluid.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws samengesteld voor de Ero. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. Na ruim een maand van droogte trekken er nu regen- en onweersbuien over Nederland. Het KNMI waarschuwt voor hagel tot 2 centimeter en stevige windstoten. Voor bijna het hele land geldt code geel, behalve in het noorden en noordoosten. Door de droge grond kan er lokaal snel wateroverlast ontstaan, doordat die grond het water niet opneemt. In Nijmegen werd een eredivisie voetbalwedstrijd tijdelijk stilgelegd. Ook het blussen van een natuurbrand in Budel moest worden gestaakt vanwege dat felle onweer. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. En Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld, maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op de RO.
0: Goedenavond, dit is RO Radio 1. Fijn dat u luistert naar het kanaal met de mooiste muziek en goede programma's. Heeft u een programma gemist? Ga dan naar ro.nl en kijk bij onze radioprogramma's om terug te luisteren. Een omroep met een vertrouwd geluid.

U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.